bedrijf 24 keer per dag te horen is. Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: These are the Afro sounds of Galaxy.

0: the midst of the calm, the witty. New Jerusalem, get the fuck up. Shaolin, get the fuck up. Long Isle, get the fuck up. Worldwide, get the fuck up.
1: Een legend achter de draaitafels en een naam in de industrie.
2: En dat was echt pijnlijk, bro.
1: DJ MBA. Zijn hele interview uit Fidi Kjeldum zie je nu op Galaxy TV.
2: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
1: Kijk online op galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
3: Hey, yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio. Galaxy.
7: Yeah.
8: It was an early child.
9: DJ Khaled.
10: This is Galaxy.radio.
11: My name is Tia Karan.
12: I am Jay Howell.
4: We are

0: Skate out, get in the car, nigga. Come on, we finna roll out. Nigga, I got a pack of blacks and a BCD. Get your freestyles ready.
1: This is Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je wippen, niet meer bellen, even wijden.
3: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online, and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio.
1: Ik zonnestreken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Iedereen om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlins, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Galaxy on a Monday.
7: This is where the biggest stars come to play.
8: Everybody's
9: here.
10: Everybody's right here.
7: We are Galaxy Radio.
6: That's right, we are Galaxy Radio. Good morning to you, man. It's Monday, May Day. It's Monday. What's good with it? Roshan and Rao is coming through. Talking about Santa. But first, c'est le jour mort. It's on the way, all right? Good morning to you. Hey, man. I'm in a little bit of a weekend hangover vibe, so bear with me, guys. Bear with me. Good morning.
0: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
11: It's a new day.
12: I'm up early. I'm never late.
0: This is Galaxy.
13: What's up? It's Lil TJ.
14: What's up? It's 21 Savage.
15: It's Vito, baby.
16: What's up? What's up? What's happening?
17: What's up? It's Smoree.
18: What up? It's your boy Lil Durk.
19: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
0: We are

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 7 a.m.
6: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oekraïne heeft gisteren een van de zwaarste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Volgens president Zelensky is de actie een gerechtvaardigde reactie op de eerdere grootschalige bombardementen op Oekraïnse steden. Bij de aanval zijn volgens Kiev een olieraffinaderij en twee oliewinningslocaties vlakbij Moskou getroffen. Lokale Russische autoriteiten melden dat de aanval aan 3 mensen het leven heeft gekost. President Trump heeft vanwege de vastgelopen onderhandelingen met Teheran opnieuw gedreigd Iran te vernietigen. Op zijn platform Truth Social schreef hij gisteren dat de klok tikt voor Iran en dat ze maar beter snel kunnen onderhandelen, omdat er anders niets meer van hen zal overblijven. Bij een aanval van een kudde koeien in een weide in het Oostenrijkse Oberlinz, dat ligt in Oost-Tirol, is gistermiddag een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar 65-jarige echtgenoot raakte bij het incident zwaar gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeienkudde het echtpaar aanviel is nog onbekend. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is nergens voor nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel aanzienlijk dichterbij dan de maan die zich op zo'n 385.000 kilometer van de aarde bevindt. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
7: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
8: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
0: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
0: 24 hours a day.
9: It's Galaxy in the Morning Time, Richard South, Tony Q. What's good?
0: And now back to the Galaxy Morning Marathon.
10: Turn it up a notch and get them. The vibe and bass and rhythm.
8: Let's go!
0: Here are Richie Styles and Tony Q.
9: That's right, Richard Styles and Tony Q on his 7 o'clock check-in. What's good? What's good? What's good? Don Julio Daddy is on the way for you. That's by Jonah Frazier and Lil Kleina. But first, the big dog himself, Don Tolliver, is coming through with that E85. What's Gucci?

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Hoewel ze voor controle naar het ziekenhuis moesten, maken ze de omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. En sinds gistermiddag wordt de 12-jarige Lola uit Assen vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de wijde beent en sindsdien ontbreekt elk spoor. Lola heeft lang blond haar tot over haar schouders met een pony. En toen ze verdween, droeg ze een volledig zwarte outfit. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag wat buien ontstaan. Tussen de buien door breekt steeds vaker de zon door. En de temperatuur loopt op naar 15 graden in het noorden tot 16 in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: That's right, somebody said 8 o'clock.
3: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
2: Only positive energy.
3: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
4: That's right, we are Galaxy Radio indeed. Mensa on the way talking about Ik Ben Met Serrano. But first though, Kalani coming through folded. Yes, sir. Welcome to the 8 o'clock. Welcome to the 8 o'clock. What's good?
0: We are Galaxy.
5: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
6: Non-stop hip-hop.
7: Me, myself, one third, Quavo.
8: This is Travis Scott.
9: Let him know.
10: Migos in the building.
11: What up, it's your boy DJ Mustard.
12: Hey, yo, this is Cardi B.
13: What's up, this is LMA.
14: Turn it up, this is Future.
0: We

0: for hip hop, afro, R&B, and dancehall music.
1: Is there?

0: with Richie and Tony in the morning. This is the Galaxy Morning Marathon.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezwijkt onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak blijft staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bij een aardbeving in de Zuid-Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving, die een kracht had van 5,2, liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 inwoners worden geëvacueerd. In Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke omroep omgooien. Dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. En vanavond scheert een asteroïde ter grootte van een basketbalveld vlak langs de aarde, dat meldt de Telegraaf. Paniek is niet nodig, want de ruimterots vormt geen enkel gevaar voor onze planeet. Volgens onderzoekers passeert het object op zo'n 91.000 kilometer afstand. Daarmee komt hij wel een stuk dichterbij dan de maan. Die zit ongeveer op zo'n 385.000 kilometer van de aarde. Voor liefhebbers is het kosmische bezoek met een kleine telescoop te bewonderen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Black music, black music.

0: wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hey, yo. Yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: We make that alarm clock sound. Oh, so good. Waking up with the Galaxy Morning Marathon.
8: Come get it.
7: With Richie Styles and Tony Q.
9: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.

leeg, zat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet? Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik wou

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. Bij de reeks schietincidenten raakten 4 mensen gewond. Een van de slachtoffers verkeert in kritieke toestand. De 3 anderen liepen lichtere verwondingen op. Het aantal executies wereldwijd heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken, vaak om de eigen bevolking te onderdrukken. In Mortsel, vlakbij Antwerpen, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. De brandweer vermoedt dat de constructie bezweek onder het gewicht van de enorme hoeveelheid water die na dagen van plensbuien op het dak bleef staan. Een grote drama werd voorkomen doordat de winkel op dat moment leeg was. Er zijn geen slachtoffers gevallen. En 3 drag queens zijn gistermiddag na een optreden op de Brussel Pride aangevallen door een groep van zo'n 20 jongeren. De artiesten werden op weg naar een auto belaagd, uitgescholden en geslagen. Voor controle moesten ze naar het ziekenhuis, maar ze maken het naar omstandigheden goed. Eén van hen laat weten dat alles oké is met de verwondingen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door. En het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Een hele goede morgen. Het is maandag. Het is 18 mei. Het is 10 uur geweest. En dat betekent het weekend is voorbij. Maar wij gaan zometeen gewoon nog steeds weekend met jou vieren. We pakken hem gewoon door op de maandag. Zometeen de weekend dus. Playboi Carti Timeless na Frenna en Kamaz. Galaxy Radio. Goedemorgen.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

En gewoon door met The Weeknd en Playboi Carti. Timeless bij Galaxy Radio. Zometeen hoor je een artiest die ook timeless is. En die je nog steeds overal hoort. En onlangs een nieuwe album uitbracht. En een optreden gaf op Coachella die iconisch was. Hoor je zometeen naar EVE.

DaBaby hoorde je Pop That Thing, daarvoor hoorde je EVE in de throwbacks. En deze artiest is ook een throwback artiest, maar ook nog steeds relevant. Justin Bieber ga je horen. Yummy bij Galaxy Radio. Zometeen John of

0: Big Daddy Kane hoorde je bij Galaxy Radio. Daarvoor hoorde je een track die eigenlijk geen throwback is, maar toch alweer 6 jaar geleden is. Yummy hoorde je Justin Bieber bij Galaxy Radio. En ik ga je uitleggen en vertellen wat je zometeen allemaal kan verwachten hier bij Galaxy Radio. Straks wil ik van jou weten wat je favoriete working track is. Maar eerst gaan we nog tracks van draaien van Young LA en Dave & Tams komt er ook nog aan. Rain Dance hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: This is an official Galaxy throwback.
4: Back, back in the day.
5: Back in the day.
3: Also played on Galaxy Throwback Radio.
6: 24/7 online at galaxy.radio.

Young LA hoorde je, 1 Eye bij Galaxy Radio. Zometeen D. Moolah komt eraan, Trap Dicky komt er ook nog aan en Jesse J. Bang Bang hier bij Galaxy Radio. En zometeen dus de vraag aan jou wat je favoriete working track is.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De politie waarschuwt voor advertenties van nepwebwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bouwen zich bij websites van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. NOS heeft aan Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram, gevraagd waarom het zulke advertenties niet weet tegen te houden, maar daar is geen antwoord op gekomen. De politie in de Texaanse stad Austin heeft 3 tieners gearresteerd die verantwoordelijk worden gehouden voor zeker 10 willekeurige schietpartijen afgelopen weekend. Het trio reed in zeker 4 gestolen voertuigen door de stad en nam brandweerkazernes, huizen en appartementencomplexen onder vuur. 4 mensen zijn gewond geraakt. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds de mensenrechtenorganisatie 44 jaar geleden begon met tellen. Vooral in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië werden op grote schaal doodstraffen voltrokken. En in Tsjechië is een massale protestgolf uitgebroken tegen de hervormingsplannen voor de nationale omroep. De populistische regering onder leiding van premier Babiš wil flink bezuinigen en de financiering van de publieke media omgooien. En dit stuit op felle weerstand van critici. Zij waarschuwen dat deze maatregelen een dekmantel zijn om de persvrijheid in te perken en de omroep onder directe controle van de staat te brengen. Het weer nog. De dag begint overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg, waarna er in de middag opnieuw enkele buien ontstaan. Tussen de buien doorbreekt vanuit het zuidwesten steeds vaker de zon door en het wordt 15 graden in het noorden en zo'n 16 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
6: Ik heb een hele hoop tracks voor je klaarstaan. Tracks die jij leuk vindt, tracks die jij hebt aangevraagd. En jouw favoriete working tracks komen er ook nog zo meteen aan. Eerst gaan we K-Cam draaien, Come Back Home. En Chris Brown komt eraan. Avius bij Galaxy Radio. Nog steeds in de morning met Wes. Het is 11 uur geweest. Heel veel tracks voor je.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
7: Hey, what's up? This is Chris Brown.
5: Chris Brown, obvious.

0: K-Camp hoor je, come back home bij Galaxy Radio. Ik krijg een hele hoop aanvragen binnen via de Galaxy Hotline. Wat betreft de working tracks die jullie zo graag willen horen. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. Ik laat zo meteen weten welke tracks ik ga kiezen. Hoor je dus zo meteen na Young Money 2009, lang geleden. Steady Mobbin.
1: Man, fuck these niggas. I'ma spare everything but these niggas. I flip a gun and gun but these niggas. Take the knife off the AK and cut these.

0: er een hele hoop throwbacks binnen voor die working tracks die ik aan jou vroeg. Wat is jouw favoriete werkplaats? Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. En dat is zo lastig, want die throwbacks die wil ik graag voor je draaien. Maar ik wil ook nieuwe tracks voor je gaan draaien. En dan krijg je een hele hoop aanvragen binnen. Zo stuurde Iris, mag ik Lil Kleine horen misschien? En ik krijg een berichtje van Daniel die zegt, ik wil eigenlijk meer in die throwbacks. Dit maakt het mij wel heel lastig, moet ik zeggen. Maar ik heb het goed gemaakt met jullie. We gaan ze allebei draaien. Zometeen gaan we Lil Kleine draaien. Speciaal voor jou, Iris. Welke track hoor je pas zometeen? En we gaan in die throwbacks met Cassie. Long Way To Go komt eraan bij Galaxy Radio. Speciaal voor jou. Op je werkdag. Om ietsje leuker te maken. Zometeen dus Lil Kleine. We are Galaxy. This is that hip hop music. What's good? It's your boy Kendrick Lamar. Hey. Coaching.
1: It's your favorite girl, Callie.
2: This is where the biggest stars come to play.

0: draaide de favoriete working tracks van Daniel en Iris. Je hoort de Lil Kleine Ghetto, de voor die Cassie, Long Way To Go. En zometeen nog veel meer tracks voor je. En welke dat gaan zijn? Nou, we gaan weer wederom in die throwbacks. Dat mag gewoon vandaag op maandag. We worden een beetje nostalgisch. Ook nostalgisch na het weekend. Die is helaas voorbij, maar we pakken gewoon door deze week met alleen maar de beste R&B, hip-hop en afro. Zometeen Lil Wayne, Duffel Bag Boy 2007 en Amelie komt eraan. Waste!
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned!

0: Oud presenteert Pass the Aux. Nederlandse hiphop op z'n best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Taking it back to the old school.
3: Take you back, back to the
4: This one is for the self-proclaimed hip-hop heads.
5: When was the last time you heard it classic?
6: Dropping another official Galaxy throwback.

0: Jay Dunn hoorde je Lullaby. Hey, zometeen de lunchbreak mix speciaal voor jou, want je lunchpauze komt eraan. En die mag meer energie gebruiken. Dat weet ik 100% zeker, want jouw werkdag moet nog even door. Het weekend is voorbij en jouw werkweek komt er ook nog aan. Maar we gaan het beter maken voor jou, 100%. Vertrouw er maar op. Mij hoor je morgen weer. Tot morgen.
1: We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. You're number one for hip-hop.
2: The hottest hip hop.
3: What up, it's Zen Manly.
4: This your boy, Offset.
3: And Elite Chopper.
2: And R&B.
5: Hey, it's Skylar Black.
6: What's good?
5: It's Kehlani.
2: This is Galaxy. This is Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot de nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. Ze wijzen naar de situatie in Utrecht als schrikbeeld. Vanaf juli een totale stopgeld voor nieuwe aansluitingen. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichtingsverdachten. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen van wie de foto in maart werd gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden destijds getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En dat was met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. Het aantal executies over de hele wereld heeft vorig jaar een historisch dieptepunt bereikt. Volgens Amnesty International werden er zo'n 2700 mensen ter dood gebracht. Dit is het hoogste aantal sinds Amnesty 44 jaar geleden begon met tellen. De doodstraf was vooral in Iran, Saoedi-Arabië en Noord-Korea. En bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn vanochtend vroeg zeker 2 mensen om het leven gekomen. Minstens 1 persoon wordt nog vermist en 4 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardbeving had een kracht van 5,2 en liet volgens Chinese media zeker 13 gebouwen instorten. Het weer nog, vandaag wisselend bewolkt met buien die van west naar oost overtrekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. En de temperaturen liggen tussen 14 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Let me explain something to you one time, man.
4: We right back.
7: Yeah.
8: Galaxy.
9: Now more hip-hop and R&B.
4: Get your hands up!
10: Hands up.
11: Yeah.
5: Relax.
11: Go.

0: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
1: Of bel 085-744-4774.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hey, yo. Yo, everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
6: I'm here.
7: Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio.
8: When it comes to putting in work,
9: serving that hip-hop, afro, and dancehall for your lunch break.
10: Who that?
9: Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord. Na een medische controle moeten ze in quarantaine. Hoewel de 25 bemanningsleden en twee medische specialisten geen symptomen van een hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. De gemeente Eindhoven en diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers in de regio nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. De organisaties wijzen naar de situatie in Utrecht, waar vanaf juli een totale stop geldt voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het Openbaar Ministerie en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is bijna driekwart van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op digitale reclameborden langs de weg. En met succes. 34 verdachten melden zichzelf bij de politie, terwijl de overige 40 door tips van burgers konden worden geïdentificeerd. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. In minder dan een jaar tijd zijn er al meer dan 500 van deze malafide webshops ontdekt. Oplichters bootsen hierbij webwinkels van bekende merken na en lokken slachtoffers met extreem lage prijzen. Wie een bestelling plaatst, is zijn geld kwijt en krijgt nooit iets geleverd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Black music, black music, black.

0: Hopelijk heb je een lekker weekend gehad. Hey, het weekend is zo voorbij, hè? Al doe je niks. Ik doe nooit iets. Nou, ik ga niet zeggen dat ik nooit iets doe, maar ik doe niet veel. Weet je, je denkt het weekend gebruik ik ook om een beetje op te ruimen, een beetje te chillen. En toch gaat het weekend zo snel voorbij. Maar het voordeel is dat ik dan hier sta bij Galaxy speciaal voor jou. Weer lekkere pokoes draaien. Je kan genieten, je bent aan het werk, je doet je ding. En zo houden we elkaar gewoon een beetje gezelschap. Post Malone heb ik voor je klaar liggen. GZ featuring Akon, Soul Survivor. Akon die was met Nio. Afgelopen weekend stonden ze in Ziggo. Ik ben wel benieuwd hoe dat verlopen is. Mocht jij het weten, dan stuur me een berichtje via Instagram. Ik ben ontzettend benieuwd. En we beginnen met Ella Mai, Tell Her.
1: We are Galaxy Radio.

0: Ik moet wel een beetje lachen. Kijk, ik heb Tyga heb ik in de playlist. Hij komt zo meteen langs met Freaky Deaky. Deze man is ook wel Freaky Deaky, man, heb ik begrepen. Je hoort hem iets minder in de rap scene, omdat hij, allegedly, zit hij in de porno. Ja, nou ja, weet je, ieder zijn ding. Misschien is hij daar wel beter in dan rappen. Ja, hey, do whatever, you know. Daarna heb ik een lekkere throwback. Eén van mijn favorieten van back then, maar hij blijft lekker om te horen. Ik heb het over Lil Jon met Usher en Ludacris. Lovers and Friends. Dus het blijft een topic. Lovers and Friends, overlapping, blijft altijd een topic. Dus daar ga je het zeker van genieten. En Idali komt ook langs met Heftig Man. We beginnen met Tyga, Freaky Dicky.
1: This is Galaxy Radio.

0: Lucinda Sadak, hier on Galaxy Radio.
1: Ja, het is een paar minuten en dan is gewoon de hele talk over pauze. Ja, ik vond het wel heel heftig.
2: Babaka, die is 1600. Schatje, ik ben echt niet 100.

0: zometeen nog meer muziek hier bij Galaxy. Diddy featuring Mace, Can Nobody Hold Me Down. En Ice Spice komt ook langs.
1: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galaxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: We go back. Bring it back.
5: We go back.
6: Yo. Remember.
7: Galaxy. Throwback.

0: Uiteraard luister je nog steeds naar Galaxy Radio. Ga gewoon door met de lekkere pokus, man. Sowieso, sowieso. Kijk, maandag is een zware dag. Dus we moeten elkaar een beetje helpen. En dat doen we ook, dat doen we ook. Maar blijf vooral luisteren naar Galaxy Radio. Wat er nog aankomt, Miss Sexy Red. Ik moet zeggen, qua muziek inderdaad, is ze actief. Qua optreden zie ik er eigenlijk niet zoveel. Niet dat ik het heel erg vind, hoor. Maar het viel me gewoon even op. Maar Sexy Red komt zo meteen langs. Kevin Gates heb ik voor je met Two Phones. We beginnen met Bad Bunny. Yeah, man, we gon' get
1: love. We are Galaxy. What's going on? This is Drake. 21 Savage.
2: This is a...
1: Galaxy.

Lieve mensen, het is alweer tijd. Time flies when you're having fun. Blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio. En ik ben er morgen weer van 1 tot 2. Mijn naam is Lucinda Sedok. En ik spreek je morgen. Doei doei. This is for my new-

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Daar gaan de overgebleven bemanningsleden en artsen van boord en begint morgen de grote schoonmaak. Hoewel de 25 bemanningsleden en 2 medische specialisten geen symptomen van het hantavirus vertonen, worden ze wel nauwlettend in de gaten gehouden. Ze kunnen tijdens de incubatieperiode, die tot 40 dagen kan duren, nog ziek worden. Het gaat de Raad van State te ver om politieke partijen zonder leden uit te sluiten van deelname aan verkiezingen. De Raad vraagt D66 en Pro die regel in het voorstel voor de wet op de politieke partijen weg te laten. Die moeten hun wetswijziging op het aantal punten ook beter uitleggen. Kamerleden willen strengere regels voor politieke partijen. Leden moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Diverse ondernemersorganisaties trekken aan de bel over de snel groeiende problemen op het stroomnet. Ze eisen dat het kabinet netcongestie uitroept tot een nationale crisis. Door het overvolle elektriciteitsnet lopen ondernemers nu al vast bij hun bedrijfsvoering en uitbreidingsplannen. In Utrecht bijvoorbeeld geldt vanaf juli een totale stop voor nieuwe aansluitingen. Niet alleen grote bedrijven, maar ook nieuwbouwwoningen komen daar op een wachtlijst te staan. Een gerichte opsporingsactie van het OM en de politie heeft geleid tot de identificatie van 74 oplichters. Dat is driekwart van de 100 gezochte personen wier foto's in maart werden gedeeld via de landelijke campagne Game Over. Hun afbeeldingen werden getoond in tv-spotjes en op reclameborden langs de weg. En met succes, 34 verdachten melden zich bij de politie. De overige 40 konden door tips van burgers worden geïdentificeerd. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We rolling 10 joints in a row.
3: Do it!
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
5: Light them up!

crazy juice. In control of many, like I have told.

0: Weekend.
1: Weekends need music. Sydney Gregor is mixing the biggest tracks in the Galaxy Weekend Mix every Saturday evening here on Galaxy Radio.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: 1, 2, 3. This is Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row.
3: Do it!
5: Back inside that hip hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
5: Light them up.
3: Give up.

0: flavor in your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun en zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture, daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flavor in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
1: Flavor in your ears, elke zaterdag tussen 12 en 2 op Galaxy Radio.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
5: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
6: The hottest hip-hop.
7: What up, it's Tin Manly.
8: This is where I sit.
7: And Ellie Chopper.
6: And R&B.
9: Hey, it's Skylar Black.
10: What's good? It's Kehlani.
6: This is Galaxy. This is Galaxy. This is Galaxy. This is Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Werd bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van raadsman Vito Soekroele. Van der Horst en Slijters stonden eerst de oudste zoon van Taghi, Faisal, en Delano G., de schutter bij de moord op Peter R. de Vries, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn, meldt ze nu.nl. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Een taakstraf van 180 uur voor de man die vorig jaar april met een paintballgeweer op presentator Dennis Schouten schoot. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen. Schouten werd bij de studio waar het YouTube-programma Roddelpraat wordt opgenomen opgewacht met verfkogels. Hij wist in eerste instantie niet dat het om een paintballpistool ging en deed aangifte. En FC Groningen mag geen supporters meenemen naar Volendam, waar donderdag de uitwedstrijd tegen Ajax in de play-offs om Europees voetbal wordt gespeeld. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van Harry Styles. FC Groningen is onaangenaam verrast door deze beslissing en beraadt zich op stappen. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
7: Een regenachtige maandag, dat is het vandaag. Een beetje druilerig, hè? Want er komt beter weer aan. Want ik geloof dat het volgend weekend zo'n 30 graden gaat worden. Ja, doe er 5 graden vanaf, dan zit je meer in de richting, denk ik. Hoe dan ook, je moet nog even deze week door. De eerste werkdag zit er bijna op. En tot 7 uur, Boss B.

Big Wild hoorde je. En If I Told You. En ja, dat sampletje, hè? Van wie was dat sampletje? Nou, dat was deze plaat. Lady, hear me tonight. 'Cause my feeling is just so right. Ja, gaat nog een belletje rinkelen, dat is mooi. Daarvoor A$AP Rocky en Brent Faiyaz met Stay Here for Life. En Offset en Gunna met Different Species. 4 uur geweest, dat betekent lijnen gaan weer open hier op Galaxy.

4 keer 2. Als je iets kwijt wil, plaatje wel aanvragen. Je staat in de file. Je wil even je ergernis op de radio spuwen. Of je wil gewoon even reageren op wat vandaag namelijk bekend werd. Is dat binnenkort alle bedrijven verplicht zijn om salarissen openbaar te maken. Dus je gaat dan weten wat je collega verdient. Wat vind je daarvan? Moeten we dat doen? Moeten we dat willen? Zou je graag willen weten wat je collega verdient? Of wil je het liever geheim houden? Laat het weten via 085 029 4x2.

0: Een Galaxy Throwback Dreams was dat van The Game. En daarvoor KM en Ida Lee met Band Over. Je luistert naar Galaxy 104.2 in Rotterdam op 95.6 in de Haagse omgeving. 95.7 in Groot-Amsterdam. 95.4 in Alkmaar en Noord-Holland. En op 95.9 in het Groene Hart. Je kan overal luisteren via DAB+. Of je downloadt gewoon onze app en die zet je dan geheel gratis en voor niks. Dat vinden wij Nederlanders fijn. Op je telefoon, op je iPhone of op je Android phone of op je iPad of zo. Je kan hem overal op kwijt. En zo luister je overal naar Galaxy. Met zometeen op de radio Kalani en Fold It en een Boogie with a Hoodie met een nieuwe single.
1: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hiphop-hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Oops, you know what I'm saying?
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
4: Ladies and gentlemen,
5: say my name, man.
6: We are Galaxy Radio.
7: Turn this up.
6: Listen anywhere on our free radio app
8: or online at galaxy.radio.

0: Ik moet er eerlijk gezegd altijd even wennen aan die tracks van Boogie with a Hoodie. En ook deze, daar moest ik even aan wennen. Je hoorde PGD, oftewel Party Get Drunk, samen met Kyle Rich, Davo Kalani en Folded hier op Galaxy. Vandaag werd bekend, althans volgens mij was het al bekend, maar vandaag werd het nog eens een keer extra benadrukt dat binnenkort bedrijven salarissen openbaar moeten gaan maken. Dus jij weet wat je collega verdient. Maar hij of zij weet ook wat jij verdient. Vind je dat dit moet gebeuren of hou je het liever privé? Gaat het niemand wat aan wat jij verdient? Want ja, salarissen. Ik bedoel, als ik je vraag wat verdien je nou eigenlijk, dan de meeste mensen die willen daar geen antwoord op geven. Hè? Gaat je geen moer aan, hoor ik je dan denken. Wat vind je? Moet het openbaar gemaakt worden of niet? Laat het weten via 085-029-4x2. Ik ben benieuwd naar je mening. Zometeen Rema met Soundgasm. Maar eerst Big Axe the Plug hier op Galaxy. The largest. Tony
1: Coles. Hey. Tony.

0: Rema en Soundgasm. En daarvoor Big Axe the Pluck en The Largest. En dat slaat niet op mijn salaris overigens, hoor. Want dat is het onderwerp van vandaag. Er is bekend geworden, of dat was eigenlijk al bekend, maar het werd vandaag nog eens even benadrukt, dat bedrijven binnenkort salarissen openbaar moeten maken. Dus dan weet jij wat je collega's verdienen. Maar zij weten ook wat jij verdient. Ja, als het gaat om salaris, dan ligt dat gevoelig, hè. Want ik heb het hier even nagevraagd bij iedereen en gewoon gezegd, hey, wat verdien jij nou eigenlijk? Ja, daar komt niet altijd antwoord op. Dus de vraag is, moet het openbaar gemaakt worden? Sta je erachter of helemaal niet? Aan de telefoon heb ik Ray. Ray, wat vind je ervan?
1: Ja, goedemiddag. Ik weet nog niet of ik dit zou willen. Ten slotte is je salaris gebaseerd op ervaring en kennis. Dus dan kan het verschillen met collega's die minder lang een functie doen of minder kennis hebben opgedaan. Ik denk persoonlijk dat je scheve gezichten gaat krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook. Mag ik vragen wat jij verdient?
1: Dat zeg ik lekker niet.
0: Oké. Okay. Hey, bedankt voor het bellen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, okay, later. En dan wil je ook reageren. 085 029 4x2.
2: The biggest stars. You'll hear them all.

0: helpers now. Turn me up.
1: Nieuwe single van Kanye, of Jay tegenwoordig, samen met Travis Scott. Je hoort de vader hier op Galaxy. Zometeen aan 5 blijven de lijnen openstaan op 085-029-4x2. Vind je dat alle mensen recht hebben om te weten wat jij verdient? En wil je graag weten wat jouw collega's iedere maand van de baas op hun rekening gestort krijgen? Om even een vergelijking te trekken. Hè? Van, weet je, jij krijgt een, zeg wat, 4000 euro en zij krijgen 4600 en zo. En je doet eigenlijk hetzelfde werk. Zou je dat eerlijk vinden of niet? Of heb je zoiets van, nee, echt, niemand hoeft te weten wat er iedere maand op mijn rekening wordt gestort? Laat het weten via 085-029-4x2. Maar je mag gewoon natuurlijk ook een plaatje aanvragen. Zometeen aan 5.
2: Maximum.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De advocaten Ronald van der Horst en Andiek Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, na de aanhouding van zijn raadsman Vito Sroukoula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. De Belastingdienst heeft mogelijk een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt, waarbij groepen Bulgaarse ingezetenen betrokken zijn. Voor zover bekend is hierdoor 6,7 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen die alleen worden gebruikt om geld van de Belastingdienst te ontvangen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën denkt dat zo'n 2/3 van dat bedrag waarschijnlijk niet meer kan worden teruggehaald. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baren maken dan deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. De machinist van de thuisgoederentrein die afgelopen zaterdag in Bangkok betrokken was bij een dodelijk ongeluk, was onder invloed van drugs. Hij bleek methamfetamine en cannabis te hebben gebruikt. De machinist zou niet zijn gestopt toen een medewerker bij een spoorwegovergang met een rode vlag waarschuwde dat daarop voertuigen vaststonden. Daardoor botste de trein op een stadsbus, waardoor 8 mensen omkwamen en 25 werden gewond. En dan nog het weer. De middag verloopt wisselend bewolkt met buien die van west naar oost over het land trekken. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen weer op en wordt het droog. Bij temperaturen tussen de 14 en 17 graden. Tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day. This is where the biggest stars come to play.
5: Everybody!
7: Turn it up, turn it up.
6: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
8: Hey, goedemiddag, 5 uur. Dat betekent einde voor de meeste mensen van de eerste werkdag van deze week. Stap je zo meteen in de auto, zet die radio op Galaxy. We begeleiden je door de file. En straks natuurlijk de We slepen je door de file mix. Eerste andere muziek. Omalee komt eraan met Waste J met Control.

0: Je geliefde zit waarschijnlijk thuis met één gedachte. Come back home. Maar jij staat keihard in de file, kan geen kant op. Goeie nieuws is, die file die lost vanzelf op. Gewoon die radio aan laten staan op Galaxy. Hoofd koel houden en dan is Come Back Home zometeen een feit. Je hoorde K-Camp en je quiz. Daarvoor Jay en Controlando en Oma Lee was er met Waste. Onderwerp van vandaag is het bekendmaken van de salarissen. Bedrijven moeten binnenkort bekendmaken wat iedereen verdient. Dus jij weet wat je collega's krijgen, maar zij weten ook wat jij krijgt. Dit is een goed idee. Denk je bij jezelf, ik zou wel eens willen weten wat Henk krijgt. Want ja, Henk die loopt er een beetje de kantjes vanaf. En ik werk hard. Krijg ik dan ook meer geld dan Henk? Of heb je zoiets van, weet je, het gaat echt niemand een flikker aan wat je iedere maand op je bankrekening gestort krijgt? Laat het weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Maar je kan het telefoonnummer ook gewoon gebruiken om een plaatje aan te vragen. Arjoen aan de telefoon. Arjoen, wat ben je aan het doen?
1: Werken natuurlijk, gewoon weer een maandag.
0: Ja, klopt. Wat doe je voor werk?
1: Ik ben magazijnbeheerder, een beetje monitor in de gaten houden, want alles gaat tegenwoordig automatisch.
0: Mm-hmm.
1: Dus achterover en radio aan, zo kom ik de dag wel door.
0: Oké, okay. Laat je baas het maar niet horen dan.
1: Die luistert niet, joh. Meer een klassieke muziek typeje.
0: Oké, okay. Hey, maar je wil een plaatje aanvragen, hè?
1: Ja, kun je iets van Pop Smoke draaien?
0: Ja, ga ik doen. En mag ik jou bedanken voor het bellen?
1: Okido, graag gedaan.
0: En blijf luisteren naar Galaxy. Pop Smoke komt er zo meteen aan.
2: Hey, hey, hey! It's new music first. Yo, hands up! New music now.
3: New feature music on Galaxy Radio.
0: Maar eerst de nieuwe van Eve.

0: Galaxy met Pop Smoke, speciaal voor Ajun. Hij belde naar 085-029-4x2. En je hoorde Pop Smoke samen met Chris Brown in Who Baby. En daarvoor Yves Laurent met Mupaya. Nou, onderwerp van vandaag is het openbaar maken van die salarissen. Dus wil je weten wat je collega's verdienen en mogen zij weten wat jij verdient? Of heb je zoiets van, nee, dat is privé, daar komt niemand aan. Ik heb daar keihard voor moeten onderhandelen, dus ik wil niet dat het openbaar gemaakt wordt. Je kan er reageren via 085-029-4x2. Thomas belde ook. Hij hangt nu aan de lijn. Thomas, hoe sta jij erin?
1: Waar ik werk hebben we salarisschalen. Dus als het goed is, verdien ik net zoveel als mijn collega's in dezelfde functie. Dus gooi maar open en dan zien we wel of dat ook zo is. Of dat ik nog even een stevig gesprek met HR moet gaan voeren.
0: Oké. Okay. Hey, bedankt voor je reactie.
1: Ja joh, geen probleem.
0: En laten we hopen dat er niet te veel verschil in zit. Dat er niet een heel erg stevig gesprek gevoerd moet worden. 085-029-4x2. Als je ook wil reageren, laat van je horen. Maar plaatjes aanvragen mag natuurlijk ook. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap en afro-music. We gaan naar Rotterdam met Levels en Fantasy.

0: Tommy. Hij was afgelopen vrijdag nog bij Goudje en Naro in After Nine. Samen met FJ hoorde je Pretty Girls in Allo. En hou je van Nederlandse hiphop? Luisteren vanavond vanaf 7 uur Pers de Aux met Wout op Aux. Met natuurlijk heel veel nieuwe Nederlandse tracks. Daarvoor Jonne Vrezen en Lil Kleine met Don Julio Daddy. En One Play met NASCAR hier op Galaxy. En zometeen Rick Ross. Dice is Pineapple samen met Drake. Ik heb ook Olivia Dean voor je klaar liggen met de nieuwe single die heet Man I Need. En Frenna komt eraan met Pretty Girls. En ook jij kan platen toevoegen in de lijst door te bellen naar 085-029-4x2.
1: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Boops, you know what I'm saying?
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: This is where the biggest stars come to play.

0: Frenna en Pretty Girls. En daarvoor Olivia Dean met The Man I Need. En over Pretty Girls gesproken, onderwerpen van vandaag is het bekendmaken van de salarissen. Dus binnenkort wordt bekend wat jij verdient, maar ook wat je collega's verdienen. En ja, wat misschien dan feitelijk naar buiten komt, is de salariskloof tussen mannen en vrouwen. Die krijgen nog steeds verschillend betaald voor hetzelfde werk. En ik denk, waar blijven die vrouwen om te reageren via 085-029-4x2? Maar June, die gaat de eer van de vrouwen redden. June, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik denk dat er nog een groot verschil zit in wat mannen en vrouwen krijgen voor hetzelfde werk.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vind het wel goed dat het openbaar wordt gemaakt.
0: Oké, en als er dan een verschil zit, wat dan?
1: Ik denk dat ik dan wel even aan de bel ga trekken om het recht te trekken.
0: Oké.
1: Okay. Met terugwerkende kracht.
0: Ja, natuurlijk. En even je baas bellen. Mag ik jou bedanken?
1: Oké. Okay.
0: En ja, laten we die baas dan maar gewoon eventjes gaan bellen. Want stel je voor, je komt erachter dat je collega's dus meer verdienen dan jij. Dan staat je baas natuurlijk altijd open voor een goed gesprek. Dus laten we gewoon even de baas bellen. Stel je voor, ik verdien 500 minder. Hallo baas. Zeg, ik zat toevallig te kijken in de salarisadministratie. En ik merk dat Tom hier op het kantoor namelijk 500 euro meer krijgt dan wat ik krijg. En nou wou ik even met u een afspraak maken om te kijken of we dat recht kunnen zetten. En ik weet dat u altijd open staat voor een gesprek over dit soort situaties. En weet je, dat u altijd goed een luisterend oor bent. Dus kunnen we daar... baas?

0: Smartbart. Dat is het bellen naar je baas om te zeggen dat er een salarisverschil zit. Ja, daar zal die waarschijnlijk niet op zitten te wachten, heb ik zo het idee. Tiana Taylor hoorde je en Lucky Day. En daarvoor Black en Young Thug met Ash in the Blunt. Zometeen na 6 uur meer muziek hier op Galaxy. We gaan zometeen, we slepen je door de file. Hey, minimix doen. En de lijnen staan nog steeds open op 085-029-4x2. Tot zo.
1: Who's that providing the sound?
2: This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars. Biggest stars. Biggest stars.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan een rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaags in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH: de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. De advocaten Ronald van der Horst en Annick Slijters zijn bereid om Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Maar ze willen wel genoeg tijd om het omvangrijke strafdossier te lezen. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat na de aanhouding van zijn raadsman Vito Shukrula. Van der Horst en Slijters stonden eerder de oudste zoon van Taghi, Faisal, bij. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Dat heeft natuurminister Van Essen besloten. Na het zuidelijk deel wil hij ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park geven. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van ruim 11 naar 21.000 hectare. En dan nog het weer. Vanavond is er nog enige tijd kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen de 6 en 8 graden. Tot zover het nieuws.
3: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
3: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
5: En die zegt goedemiddag, alweer een uurtje dichter bij het weekend. Zegt hij op maandagmiddag, lekker optimistisch. En hey, Lucia zometeen en Christian D. De weekend komt eraan met Playboy Cardi en Ronnie Flex en DJ Dylan met Punta Cana. Wat een feestje.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Number one,
1: Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
0: You the number one
2: for hip hop, R&B, and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.
3: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

Ik denk dat dit wel een van de zomerhits van 2026 gaat worden. Dat heb ik al vaker gezegd. Maar ik zie dit op ieder festival wel gewoon keihard uit de speakers knallen. Ronnie Flex, DJ Dylan en ADF Antje hoorden Punta Cana hier op Galaxy. Daarvoor de weekend de Playboi Carti met Timeless. En Lucio en Christian D. met Alleen is maar alleen. En ja, dat is inderdaad zo. Ik zit hier ook maar alleen. En daar kan jij verandering in brengen door te bellen. Via 085-029-4x2. Onderwerp is die salarissen die openbaar gemaakt worden. Vind jij dat het kan? Of heb je het liever niet dat iedereen weet wat je uiteindelijk eind van de maand van de baas op je rekening gestort krijgt? Laat het weten via 085-029-4x2. Straks ook doen we sleepje door de avondspits minimix. En nu de nieuwe single van Lijpen met zometeen Tyler the Creator en Distinct en J Baldwin. Dus blijf luisteren, Galaxy. Ah.

0: Regenachtige maandag vandaag. Ja, ik heb de zon wel even gezien, maar het mag niks voorstellen. Het heeft geen naam eigenlijk. Maar er komt beter weer aan. Als ik de weerberichten voor de komende dagen zie, dan wordt het in het Pinksterweekend zo'n 25, 26 graden Celsius. Dat zijn prettige vooruitzichten, maar ja, je moet er wel even op wachten. Maar het komt vanzelf. We sleep je er gewoon doorheen, net zoals door de avondspits. Straks we sleep je door de avondspits een mini-mix. Ik heb Nio samen met Jamie Foxx voor je klaar liggen. Maluma komt eraan in de weekend met Hawaii. Maar eerst Tyler, the Creator en Zara Larsson. She did it again.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24-7 on digital radio, online en on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio.

Maluma en The Weeknd, Hawaii en daarvoor Neo samen met Jamie Foxx en She Got Her Own. Een Galaxy Throwback en die hoor je de hele dag op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. En dan nu, we slepen je door de avondspits minimix. Geniet ervan.

0: Joe, en zo is het dan te laat. Het is nooit te laat. En daarvoor de besleep je door de avondspit minimix. Net op de valreep, Rami aan de telefoon. Ik wil nog even reageren op het onderwerp. Moeten de salarissen openbaar gemaakt worden of niet? Rami, vertel.
1: Nee, moeten ze niet doen. Zit toch niemand op te wachten? Stel dat jij betere onderhandelingen hebt gevoerd en dus meer krijgt, dan ga je collega's lopen piepen. Maar die weten helemaal niet waarom je het meer zou krijgen. Sommige dingen moet je lekker privé houden en je bent er zelf bij om voor jezelf het beste salaris eruit te slepen.
0: Inderdaad, dus gewoon keihard onderhandelen. En ja, Rami en iedereen die vandaag gereageerd heeft, mag ik jullie allemaal bedanken. Ik spreek je morgen weer om 4 uur en zometeen Wout en Pers de Aux. We are.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.

hebben niet op mij gegokt, want ze willen niet dat ik win. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan. De appel valt niet ver van de boom, maar mijn draf wat heeft

is er wel bloed. Businessman, maar ik kom met de hoed. Als je wil, loop je mee, nee. Ik ga niet pushen, nee, nee. Ik heb ook zelf gedaan, Wie niet weg is, is gezien. Kijk die kakkerlakken, geitig voor de streams. Je kan met ze hangen, met die mensen nakken, want ze gaan je zetten in een scheme. Ik rij onverzekerd, maar wel zelfverzekerd. Geen losse flodders in mijn team. De eerste stack, die ging naar mijn ma. Jij dacht gelijk aan Gucci Rien. Ik ben met Prims en Prims. Kom uit de achterkijk. Ik had die dreams en dreams. Niemand die dacht aan mij. Die mannen zitten in hun feelings, mij. Ik zie ze niet meer door mijn Cartier. Alles is ouder, alles groen geel. Ik wil ook veel, want ik weet veel. Boos.

0: is Galaxy. It's 7 p.m. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. De twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal blijven nog zeker 3 dagen langer vastzitten. Daarna moet de officier van justitie beslissen of ze worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vrouwen werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van hun kinderen. Een meisje van 6 en een 7-jarige jongen. Basisschool van OBS Elkerliek in Hilversum doet niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur zegt tegen de regionale omroep NH de sfeer na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer te vinden. De organisatie van de avondvierdaagse, die vanavond begint, nam vorige week al maatregelen vanwege de anti-AZC-demonstraties bij het gemeentehuis van Weidemeren. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music. The vibe. Hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.
3: Let's make it happen.
0: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
1: This is hip-hop, homie.
4: We live right here, baby.
0: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: Dit is Paz de Aux op Galaxy.
6: Paz de Aux, Galaxy Radio. Welkom terug bij een nieuwe avondshow. Ik heb de muziek voor je. Sky Indie, Karma.
7: Let's get it.

House op Galaxy Radio. Het is jouw Zwart op Aux hier in de building om jou te blessen met de beste Nederlandstalige rap en R&B van ons land. En wow man. Sky Indie, nieuwe single Karma, daar pakt ze deze week de Paarse Aux playlist mee op Spotify. Je kan die cover gaan checken, check de lijst, heb je elke vrijdag een update, alle nieuwe muziek geselecteerd door yours truly. En natuurlijk draai ik op maandag al mijn favoriete picks hier in de show, maar daar heb je een voorproefje als je heel spits wil zijn. Bedankt voor het luisteren. Ik weet niet waar je bent. Ben je op de weg? Terug van werk naar huis? Ben je aan het chillen? Ben je aan het koken? Of ben je nog in de office? Ik heb jou met de beste Nederlandstalige tracks, want ik heb het allemaal weer gescand. Ook hebben we een album gehad van Drake. Ik weet niet. Eigenlijk wil ik ook nog gewoon wat Drake spelen tussen mijn show door. Ook al heb ik alleen maar Nederlandstalige shit. Dus ik ga daar even voor kijken. Maar laten we gewoon verder gaan met de show. Want I got a lot of good music for y'all. Dadelijk Frenna Starlife, we beginnen met de zomervibes, maar nu Damien FJ, Pretty Girls in Alo.

Dat was Ronnie Flex. Zo, DJ Dylan, Punta Cana. Passhouse op Galaxy Radio. Nieuwe single, No I Know en Lil Kleine.

Café, Noah No, Lil Kleine. De videoclip van deze track is echt insane ook. Echt insane. In het Galatasaray Stadion zijn net kampioen. Heerlijke timing is dat. Ja man, Lil Kleine heeft trouwens ook een nieuw label. Bij Sony samen met Brahim Fouradi. Die heeft de switch opgemaakt van Universal naar Sony. Nu hebben we Lijpen Moula B, 600 pk.

0: bitch. Ga naar de gym en ze vragen of ik meega. Binnen hotdog Hema. Dat is beter dan die van Ikea. Die beat is van
1: Young Felix.
0: Is mijn collega. Hoeveel shows die staan op mijn schema. Fuck met mijn bitch, mag geen scheef, geen benen.

0: gek.
1: Bassaus op Galaxy Radio. Je hoorde Sing and Dance met Petje Scheef. Nu gaan we naar mijn favoriete track van Tropische album Chameleon. Het is Hoog met K.A. en Jade Lauren.

komen van noedels, maar weer ben mijn stem voor een betere smaak. Ik ben op zoek naar een betere slik, want die pil van de grommende buik is zwaar. Hij werd gerist van zijn tas en zijn jas en nu zit hij met stress en verliezen zijn haar. Ze

0: heeft geen manieren, we hijsen en vieren nadat hij je opsteekt. Realiteit wanneer die je opsteekt, vaker gevallen toch rennen we nog steeds. Moest falen door heel veel obstakels, maar ben pas een bitch als ik stop en nu opgeef. Kelly wil meerdere showen, de matties die vinden het lid als ik optreed.
1: Wil je werken met ons, moet je

CC, Jojo Air, Pleidooi, Free CC tot CC Vrijs. Let's get it man, shout out naar de boys. Paas Talks op Galaxy Radio en we gaan door, want ik heb topperig. Aha, samen met Ritz. Dadelijk hier Silvio, Young Felix, de track Toxic, maar nu Queen Treatment.

0: BM. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. Een 30-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden voor diefstal en witwassen. Ze werkte als uitzendkracht in de ouderenzorg en stal vermoedelijk sieraden van patiënten bij zorginstellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw verkocht trouwringen, kettingen en andere sieraden voor ruim 67.000 euro aan goudinkopers. Politieonderzoek koppelde de verkoop aan aangiftes. Na de Rights Forum doet ook arbeidersvereniging HTIB aangifte tegen Kamerlid Guidi Markussauer vanwege uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zei dat Nederland hen met geweld moet tegenhouden. HTIB noemt de uitspraken haatzaaiend en democratie ondermijnend. Markussauer stelde later dat hij uit de motie sprak en verwees naar optreden van de marechaussee. En dan het weer. Vanavond is er kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.

0: Castouts op Galaxy Radio. Lijpen, John afwezig, een weinig liefde. Dadelijk heb ik weer die dubbel voor je. De man met de bars, Emotional Damage. Radio Z, de nieuwe formatie van Ray Fuego, Dio. Maar nu Jack met Wagyu.
1: Ik klap een partij bij Pardon. Zij wil het nummer van mijn trap, gewoon baby, doe nou niet zo dom. Ik rook iets te veel hash, ik heb weer ruzie met mijn long. En een halve millibat in mijn toilet als Van Vuitton. Anti-rijd met pijp, ik kan pas roken als ik uitstap. Denk Hatsch Moussa wordt zelfs stoned van hoeveel hash ik in de kuip af.

0: ik stoppen. Maar over wat moet ik daar rappen? Neef, het gaat niet kloppen. Binnen buiten Aya Robbe, doe het doe voor mijn zonde. En zij zegt dat ze me haat, maar zij weet ook ze kan niet zonde. Trajectcontrole, zet mijn cruise control op 100, draai mijn hash dicht.
1: Trajectcontrole 80.

0: veel meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
1: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom, zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extince en Kees. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Net wel 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger breken kapot, maar die shit heeft me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker, hij belde voor witty. Ze vierde hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck was mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified loverboy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking hate. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. What is your life like? Laat ik al fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night.
2: Night night.
1: Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn.
2: Peter.
1: Weg van die lijf. Jij wil niet als mij zijn.
2: Nah.
1: What is your life like? Laat de pull-ups en drive-bys. Kikken op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Kook wordt vervoerd in een gele taxi. Doe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie. Is gewoon marketing,
2: bitch.
1: Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
2: Kan toch niet?
1: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken. Maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen. Dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Met chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Heb jij maar de titel Koning Punchline?
2: Jij.
1: Want ik heb er weinig aan. Daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
0: What is your life like? Laat ik al fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
1: What is your life like? Laat de pull-ups en drive-bys.

0: Pastaux op Galaxy Radio. Dat was Radio Z. Refuego, Dio en Kabul Slim met Optima Forma. Tijd voor Oyster. Voor president.
1: Struisman, gezegd.

0: gaan niet boos op zijn. Ja, die broke boys gaan niet boos op zijn. Ze willen liever dat de jongen in de straten blijft. Ze willen liever dat de jongen in de straten blijft.
1: Dit is Pass the Aux op Galaxy.
2: This is DJ Donald Jr. from LA.
3: And you're listening to an exclusive mixtape produced by Van Damme.
4: All right.

0: net Khalifa, wordt gewist. Ik ben met shooters, geen FIFA, maar klik, klik. Geen foto, nigga, geen foto. Maar die laat ze duiken achter de auto's. Nog steeds geen G. Nigga, check de logo. Mannen klimmen straat, maar opeens zijn ze homo. Vlag was robo, die dag van Leidse. Hij was niet op geintjes, hij liet dat ding krijzen. Jeremiah, pit flink, hele fire. Prima neer voor Willem, want hij zit al meer dan 11 tijers. En Free Jagger, Willem bakken in die fucking kaya. Doe niet para, Jagger Dagger, Mati, dat is fire. Swagger die is ill, film me in de field. Rip BR, ijskoud, dat is vriel. Jij bent broke, ik draai net de wiel. We denken overseas, wil me also Jan Tiel. Ja, zo van Kibahasi, Sima met Safi. Deze shit is easy, doe die ding facie. What up GP, Grunchy, Bayon. Koen is heet, maar hij heeft het toch bij hem. Swagger die is dood, hij moet het nog baaien. Je liest mijn flow, jij moet me nog paaien. Hoor op kraaien, 11-0-4 shit. Voel me net Rayu, kijk het net vier kicks. In de binnenstraat met vier pricks. Ik kom met de godde, kan je wijzen wat street is. Ho, laat de gang shit, eet dit, sandwich. Jij doet net de Sam Smith, ik doe dit voor mijn fans dit. Kill nog steeds beats, deze shit die is easy. Die mannen daar gunnen je niet eens een PC, bitch.
1: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Flava in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Boos, you know what I'm saying?
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: Wout presenteert Pas de Aux.

laatste AUX freestyle van de boys kan je nog steeds beseffen op het YouTube kanaal van Paas de AUX. Ik heb nog bangers voor jou tot 9 uur. En ja, dadelijk gaan we naar Isle Grand, is het vandaag. Maar nu is het tijd voor Le Blanco, clubloos. Shout-out naar de zuidenburen. Paas de AUX, Galaxy Radio.

0: Take this serious. You're number one for hip hop.
1: Waarom denken mannen dat wanneer je minder op straat bent, je ineens soft bent geworden? Heb niks.

wil je bedanken voor het luisteren naar deze episode van Pastor Aux. Volgende week, zelfde tijd, zelfde plek, ben ik er weer. Ik heb nog muziek voor jou tot 9 uur. Dadelijk Herobi, ik heb Gregorson, Quattro Tobi, Fresh, Architects, Los Bouchard, die komt allemaal nog langs. Maar nu, Maro en Messen in het Frans. Een hele fijne avond, check me volgende week.

crímenes o poses a criminales. Pass the aux. Here of Galaxy.

0: Listen everywhere on digital radio or on our free radio app.
1: We are Galaxy Radio.
2: Trophy on the beat.
3: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om me.

Naar het raar hoe die me standaard begin onderzoeken. Kijk, ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuweroute bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. In twee Brabantse supermarkten, vermoedelijk filialen van Lidl in Sint-Oedenrode en Den Bosch, zijn drugs gevonden tussen een partij fruit. De politie onderzoekt de zaak en deelt geen details over soort of hoeveelheid. De winkels zijn afgesloten en er is veel politie aanwezig. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vanmiddag twee gebouwen van de Vrije Universiteit Amsterdam bezet. Zij eisen dat de universiteit banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is aanwezig en dreigt demonstranten te verwijderen als zij weigeren te vertrekken. Het hoofdgebouw werd uit voorzorg gesloten tijdens het protest op de campus. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
3: 24 hours a day.
5: Galaxy, Galaxy.
6: Only station I listen to hip-hop.
7: We're jumping in like that.
6: On the right here on my station.
8: The number one in hip-hop and R&B.
9: Y'all know what it is, boy.

0: boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2! Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2 op Galaxy Radio.
1: Hey, ik ben Danny en aanstaande zaterdag bij Fleva in je eerst een interview met DJ Lord Jazz van Lords of the Underground. En die ken je misschien nog van deze hip-hop hit. Dit en nog veel meer dopeness hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Oops, you know what I'm saying?
3: Hey, yo, yeah. Everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
5: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.

0: Back in the day, back in the day.
1: This is a Galaxy Throwback.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Minister David van Wiel meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. Leden van actiegroep Geef Tegen Gas hebben zich vastgeketend aan de Betuwe-route bij Elst. Sinds 11 uur vanochtend rijden daardoor geen goederentreinen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Spoorbeheerder ProRail bevestigt dat de actie nog steeds gaande is. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten verscherpen controles op reizigers uit Congo-Kinshasa, Oeganda en Zuid-Soedan vanwege een ebola-uitbraak. Reizigers die daar recent verbleven worden extra gecontroleerd, omdat symptomen van ebola pas binnen 21 dagen zichtbaar kunnen worden. Het besmettingsrisico in de Verenigde Staten blijft volgens de autoriteiten laag. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
0: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is the number one in hip hop and R&B.
5: Here we go once again.
6: Two step with me.

0: We are Galaxy.
1: Waarom? Waarom zijn er bananen krom? Waarom breng je kleren terug met een bom? Waarom zet ik beest in de kom? Geen voordeur, maar ik ben de bom. Als ik langs loop, dan kijk ik erom. Help om, maar ze zijn mijn middelen toe.

0: Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes. Elke werkdag tussen 10 en 12 hier op Galaxy.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De mobiele eenheid greep vanavond in bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere gebouwen waarop de universiteit aangifte deed van lokaal vredebreuk. Volgens de universiteit ontstond een onveilige situatie. De politie sprak van tientallen actievoerders, over eventuele aanhoudingen is nog niks duidelijk. Elon Musk heeft zijn rechtszaak verloren tegen OpenAI. Musk stelde dat het bedrijf ten onrechte winstgericht werd, ondanks eerdere non-profit doelen. Een jury oordeelde dat hij te laat procedeerde. Musk richtte OpenAI op samen met Sam Altman en investeerde miljoenen dollars. Minister David van Wil meldt dat het maandelijkse luchtalarm vanaf 2028 verdwijnt. Er is geen geld voor een nieuw sirenesysteem. Volgens ANP vindt het kabinet NL Alert effectiever. Het huidige contract loopt tot 1 januari 2028, waarna de sirenes definitief worden uitgefaseerd in Nederland. Het Omaanse olie- en gasbedrijf Petrogas heeft een arbitragezaak tegen Nederland gestart. Volgens het bedrijf schond Nederland een investeringsverdrag met Omaan door de solidariteitsbijdrage voor fossiele producenten in 2022. Minister Sjoerd Sjoerdsma bevestigde de procedure bij het Permanente Hof van Arbitrage. En dan het weer. Vanavond is er weer kans op pittige buien, maar later wordt het overal droog. Aanstaande nacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen dan tussen 6 en 8 graden. Morgen is er eerst wat ruimte voor de zon, later volgt de bewolking en regen. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day, the clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.
4: Yeah.

new.

0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: No rush, no rules, just rhythm and Rosa. This is Rosa's world.
2: Listen.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Ladies and gentlemen.
1: Man, this one sparks some serious memories.
2: Remember that? Throwback hip-hop and R&B.
1: This is an official Galaxy throwback.
3: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijden.
4: Jacques Chirac.

0: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne hier samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl of bel 085-744-4774.
2: Hallo.
0: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
3: Hey, yo.
4: Yo, everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
6: I'm here.
7: Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio.

0: niet. Je zei dat je altijd ergens was, terwijl je ergens anders was. Ik ben beschadigd door die leugens die je mij ging vertellen. Nu ben ik een super met die supermodellen. Ik stond altijd voor je klaar, nu moet je mij niet bellen.
1: Langs de sms voor een tijd.

0: Een legend achter de draaitafels en een naam in de industrie.
1: En dat was echt pijnlijk, bro.
0: DJ MBA, zijn hele interview uit Fidi Kjeldum zie je nu op Galaxy TV.
1: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
0: Kijk online op Galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Hey, yo.
4: Galaxy Radio.
5: Real hip-hop.
6: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.